0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Viņš redzēs, izpaulops, ipove. Cra, 7 და 1. Radio Derdimendis.